0: You are now listening to Operator.
1: Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe Operator Montrouve sessie. Bij deze show had ik eigenlijk het idee om het meer te benaderen als een soort luistersessie. Dus ik ga een aantal pokus laten horen die ik zelf op dit moment veel luister. Ik zit sowieso een beetje in de zomerse sfeer op dit moment. Ik ga morgen naar Basel voor een paar boekingen. Daar heb ik echt super veel zin in. Dus ik ga niet echt veel draaien vandaag, maar ik ga gewoon lekker tunes laten horen. Ik dacht, ik ga ook een paar Caverdiaanse pokus laten horen. Aangezien Caverdi vandaag speelt. Dus veel luisterplezier alvast. Ik hoop dat jullie het nice gaan vinden. En dan ga ik beginnen.

Oké, dank jullie wel. We zijn aangekomen bij de twee laatste tunes. Ik heb jullie vandaag echt lekker een beetje meegenomen naar huis, man. Echt heerlijk. Ik zeg je eerlijk, dit zijn echt tunes die ik luister wanneer ik gewoon thuis aan het schoonmaken ben of mijn huis aan het opruimen ben. Ik zei natuurlijk dat ik ook twee Kaapverdiaanse pokoes ging draaien. Of althans, überhaupt Kaapverdiaanse pokoes. Dus daar ga ik lekker mee afsluiten. Ik wens jullie allemaal een fijne avond. Veel luisterplezier nog. En tot de volgende keer.

0: Ik had nog even willen praten. Wat ik dus eigenlijk wilde zeggen is dat ik helemaal vanuit Arnhem naar Rotterdam ben gekomen. Om ons mooie product aan te prijzen. Ik pak even de camera. Onze nieuwe release die we met Device hebben uitgebracht. Mensen uit Arnhem en Nijmegen en omstreken, die hebben allemaal lekkere tunes gemaakt. En daarvoor doen we een rondje langs wat leuke radiostations in Nederland. En ga het even checken op Bandcamp, Spotify, al dat soort dingetjes. En operator, bedankt voor de tijd.
1: Jij bedankt voor de tijd.
0: Ja. Mooi. Tot de volgende.
2: You're listening to Operator.